Heima redde sig och tog de gyrige och predde dem herr Jesus. Och dem herr sina hand vi mät an och fel i levde och betjede sig tom herr. Zonen de verstreit werden måste och lide vil se dem herr Jesus falje deide. Dort wird te zonen mensche dort Peter sin brief geschreven ward. Mank zonen mensche wurde och jude zanne die sich betjeerd houde en die dem herr Jesus no falje deide. Daar zijn ook Christen in onze tijd, zo als ook dat al die jaren zijn de aanvang van de herziende gemeenschap geweest, die vervolgd zijn, wil ze de Heer Jezus als de enige heiland aangenomen hebben. God heeft zo'n mensen veel genoeg en kracht dat ze vast stonden kennen. We zullen voor zo'n mensen beden. Nu 1 Petrus, het eerste kapitel, de tweede vers. Nu God dem voorde, Zijne erkentnis van je Heer, en dat dem Heilige Geest je heiligt, dat je gehoorzaam zullen zijn, en dat Jezus Christus zijn bloed je reinigt, mocht God je veel genoeg en vrede vermeren. En deze vers heeft diepe waarheden die Peter verstelt. Deze waarheden beschrijven wat van mensen, zoals die dem Heer Jezus als heiland aangenomen hebben. Voor de vervolgde, verstreide Christen, weer deze leer zeer wichtig, en ze zullen dit behouden. Wat God voor aan je donen houdt, kan niet opgeleest worden. Dit is wat we nu ook verstaan moeten. Eerstens moeten we verstaan dat God even alles is, hij is harscher, hij deed alles naar zijn ene welle, hij weet alles als immer je waast en wordt immer zijn. Hij ändert niet, dan hij kan niet ändern. God deed alles wat voor ons goed is. Wils hij alles weet wat jemals is geweest, en ook wat nog wordt zijn, heeft hij ook gewisse dingen geplant dat in de eeuwigheid vaststonden worden. Verdem dat God de welt er zo verdeed, wist hij dat de dievel Adam en Eva verdreien wordt en aan van God weggeleiden wordt. Dat is waarom hij de raden plannen deed, eie hij mensen erschaffen deed, zogar ver dem dat hij die welt erschaffen deed. Hij deed ons ook in Christus erwelen, zodat wie zo worden gemaakt zijn als hij is. Dit is ons ook in Efeze, het eerste kapitel, 4-7 vers beschreven. En dit is wat het zegt. Zo als hij ons en aan erweeld houdt, eie die welt grondje leicht weer, dat wie zullen heilig en ohne schuld zijn veraam, en heeft ons en leef voor haar bestemd, dat we zullen als zijn ene jinge aangenomen worden, dat Jezus Christus, no dat wolgevolle van zijn welle, dat we de heerlijkheid van zijn genoed riemen mochten, met die hij ons begenodigd heeft en dem, dem hij leef houdt, en wem wie nu de radung had der zijn bloed, de verjeving voor de overtreding, no zijn rekke genoed. Dit is God zijn welt, hij heeft die erschaffen, en hij wordt door te zijn, dat zaken zo gonen worden als hij dat wil hebben. De schrift zegt dat de dievel de harscher over deze welt is. Dat heet de welt zijn, die zich tegen dem Herr God gestalt heeft. Aber de dievel kan niets doen, buiten wat God hem erlaubt. God weet alles van wat is geweest, en alles wat nog wordt zijn. Hij weet alles wat er te weten is. Hij heeft zo'n macht dat hij ergens wat doen kan, wat hij doen wil. Wat hij bestemt, wordt passeren zoals hij dat bestemd heeft. En tot de tijd dat hij bestemd heeft. Zo'n macht en wijsheid wordt immer voor de gebracht worden, derg waar hij is. Dat heet hij wordt niemals doen wat niet met zijn persoon en zijn karakter stemt. Wat hij deed en zegt, wordt immer stemmen met wer hij werkelijk is. God is heilig, hij is gerecht, hij is vol genoeg en erbarmen, aber hij wordt ook alles wat godloos en bees is, en zijn tijd rechten. God heeft oorzaken waarom hij deed wat hij deed, aber hij is niet verantwoordelijk te irgendein mens. Hij brukt ons niet zeggen waarom hij gewisse dingen deed, of de vragen of hij dat doen kan, en ook niet de weg hoe hij dat deed. We moeten bloos behouden dat hij ons zeer leef heeft en dat hij voor ons doen wordt wat voor ons dat beste is.
Vi tjänar zonen.

Des Farsch en Peter sin Brief sagt ook, dat wie zijn dicht im Heilige Geest geheiligt, dat wie gehoorzaam zullen zijn. De Heilige Geest komt en woont in ons dezelfde tijd, dat wie waarde geboren zijn. Hij maakt ons rein, hij maakt ons heilig. En een weich, waar wie niemals meer heilig zijn als wie waren, den dag dat wie waarde geboren worden. Dat heet, wie zijn ver God gestalt, als ohne zin, wilst de zijn ons alle verjeft worden. Christus woont in ons, durch zijn Heilige Geest. Wie zijn aber nicht so heilig in ons wandel, als dat mogelijk is. Wann wie an Gott zijn weg wandelen, en gehoorzaam zijn tot zijn woord, en ons dem Heilige Geest aangeven, dan wo wie dag voor dag en Heiligtum toenemen. En deze Farge en Peter zijn brief, redt dat van wo wie ver God heilig zijn geworden, zodat wie zullen gehoorzaam zijn. Heilig zijn is een werk van dem Heilige Geest. En Kolosser dat tweede kapitel, negende betiende Farge, wordt ons dit gezegd, dan de volle Godheid woont en am charpelig, dat heet Jezus Christus, en je zendt en am je veld, die dat hoopt is over alle macht en haarschaft, zijn wunderschöne weer. De Heilige Geest is die ons de nieuwe geboort persoonlijk brengt en komt in onze horte te wonen, wann wie waar de geboren zijn. Hij is ook die in ons werkt, zodat wie volkomene Christen kunnen zijn. Hij wordt ons bekend maken met irgendein zin die in ons leven mocht zijn. Hij maakt dat mogelijk dat wie hem geloven wassen kunnen, en dat is bloos de Heilige Geest die ons heilig en wandel maken kan. Ober hij kan dat niet doen, want wie hem dat niet erlauben. Wie moeten ons gans te hem gaan geven, zodat hij zijn werk en ons voortig brengen kan. Dat is niet God zijn willen dat Christen zullen zo als geestelijke babes in er wandel zijn, wann ze voor jaren zijn Christen gewaast. Wann dat zo is, dan is dat een teken dat ze niet zijn gehoorzaam gewaast. Met wat is gehoorzaam zijn verbonden? Met Christen is dit met God zijn woord en dat werk van de Heilige Geest verbonden. En God zijn onzinnen zijn wie erveld. Wie zijn heilig en gerecht, wils wie in Christus zijn. En ons wandel is dit volken een andere zaak. Ober dat brugt niet zo zijn. Wann wie in onze ene kracht leven willen, dan wo wie dat niet voor zich brengen. Ober wann wie ons dem Heilige Geest dag voor dag aangeven, dan jeft hij ons de kracht zo te leven, als God dat gefällt. Dit is wat wie in Galater, het tweede kapitel, de twintigste vers lezen. Ik zie met Christus gekruisigd. Nu leef ik niet meer. Ober Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aan je geeft. De Heilige Geest heeft ons heilig gemaakt, zodat wij zullen gehoorzaam zijn. Onze oude natuur, dat vlees, kan niet gehoorzaam zijn tot God. Dat stelt zich leven tegen God. Dit is wat ons in Galater 5, 16 en 17 klaar gemaakt wordt. Wo hij zegt, nu zei ik, wandelt hem juist, dan word je dat niet doen, wat de vleesche last verlangt. Dan dat vlees dat tegen dem juist ivere, en de juist tegen dat vlees. Dan die zendt zich een en dem andere tegen Eva, dat je dat niet met eenmaal doen wat je willen. De Heer Jezus zei dat man wie am leef ha, dan wo wie doen wat hij in zijn woord zegt. Dit meint dan dat wie matte ons met God zijn woord bekend maken en dan gehoorzaam zijn to wat hij door deg zijn apostel gezegd heeft. De tweede vers in 1 Petrus, dat eerste kapitel, zegt dan ook dit, en deg Jezus Christus zijn bloed gereinigd. Wie zijn deg die zind bezoedeld? De profeet Jesaja zei dit in Jesaja 64, de zesde vers. Ober wie zijn alle zo als een ander in het denk, en al onze gerechtigheden zijn zo als bezoedelde kadre. Wie waalt je zo als een blad, en onze zinden haan zo als de wind, weggenomen. Door is bloos één weg, hoe onze zinden kunnen van ons weggenomen worden, en dat is tegen hem Heer Jezus zijn bloed, dat voor ons uitgegoten wordt.
dat leven, dat de Heer Jezus leeft, kan ons niet raden. Ober, als hij zijn leven op een triets aan je deed, en zijn bloed uitgegoten wordt, dat weer wordt voor onze zinde betold. Wanneer we dat voor ons zelfs aannemen, dan was dat ook onze zinde weg. Dat leven van een mens is in zijn bloed, zo zegt de Bijbel. Jezus had geen zinde, also wir dan nicht voor wat hij schuldig wir. Dat je zegt ze dat de loon dat de zin told, is de dood. Aber wils de Heer Jezus geen zin had, kun dat je zegt zijn leven niet vorderen. Aber als hij zijn leven handjeeft en zijn bloed uitgegoten wordt, kun hij voor alle zinden schuld betalen. Terzonen die dat hem geloven aannemen, wordt de schuld toling toegerekend. We zijn door Christus in bloed gereinigd. Halleluja. Onze zinden kunnen bloos door Jezus in uitgegoten het bloed verjeefd worden. 1 Johannes, dat eerste kapitel, 7e vers, zegt dit. Aber wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap ondereinander en zien zijn Jezus zijn bloed, maakt ons rein van alle zinden. Mijn vriend, wanneer du nog met die zinde verbonden bent, daar is bloos één weg voor die, waar du van die zinde loskomen kanst, en dat is door de Heer Jezus zijn bloed. Dat is die door God zijn genade aangeboden. Dat moet du voor die zelfs aannemen, dat kan geen andere voor die donen. Deze boodschap is zo als een latoren, dat een mens aangesteekt heeft, zodat het hem diestere te zijn is. Daardoor kunnen mensen je warend worden, waardoor je voor is. Mensen worden zo'n licht zijn en worden behutsam zijn. We zijn zo als een licht in deze donkere wereld. De boodschap die ons je geeft is, is dat evangelium van de Heer zijn radung. Dat is door den geloven te hebben. Ons leven moet met onze weerd stemmen, zodat mensen zijn kennen wat Christus voor ons doen kan. We moeten daartoe zijn dat we de rechte boodschap hebben. De rechte boodschap zegt dat de radung kan bloos door den Heer Jezus komen. Hij is de weg, de waarheid en dat leven. En den tweede vers in dit kapitel geeft Peter een grus tot de verstrijde Christen. Mocht God jun veel genood en vrede vermeren. Hij woord aan en des brief moet toespreken, wil zij der zware tijden gingen. Wanneer dat niet voor God zijn genood weer, dan wordt dat geen hoopning voor irgendwem zijn. Dan kan daar ook niet vrede zijn. De Bijbel zegt dat God rijk is en genood. Dat is gerater als de geraadste zind. Rijmen dat 5 kapitel 20 en 21ste vers, zei je dit, over dat je zaad, keem dat de zind mocht krachtig worden. Over woer de zind krachtig wordt, door weer de genood nog veel kracht, ja? Dat, zoals de zind dicht den dood harscht, groot zo de genood mocht harschen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, dicht Jezus Christus, ons Heer. In dit tweede vers en Peter zijn brief hebben we zien dat de drie-eenigheid en ons werkt en dat genade en vrede van de Almachtige God komen. God heeft ons erwählt, de Heer Jezus heeft zijn bloed voor ons uitgegoten en de Heilige Geest woont in ons en reinigt ons en ons leven is met genade en vrede erveld wanneer hij in ons regeert. Genade is een gevallen dat God ons geeft over dat we niet verdiend hebben. We hadden dood verdiend, aber God geeft ons dat eeuwig leven, door de Heer Jezus Christus, wanneer we aan als heiland aannemen. Een mens kan niet werkelijk vrede hebben, wanneer zijn zinden niet vergeefd zijn. Mensen geloven ze hebben vrede, aber dag zijn ze niet tevreden, ze gaan van één ding naar een ander ding, en dag zijn ze niet tevreden gesteld. Aber wanneer een mens weet dat zijn zinden waargenomen zijn, dan heeft hij vrede aan zijn hart. Zo zegt Rijmer dat 5 kapitel de eerste vers. Wils we dicht in geloven nu zijn gerecht geworden, hebben we vrede met God, dicht ons Heer Jezus Christus. Wanneer we bekeerd zijn, dan kunnen we dem Heer alles vertalen, wo ons dat geeft.
Wann wir dort weiter, dort Gott alles in seine Hände reicht, dann tschewi Gott seine Fried in ans Leben erfore. Dort es wort wie in Philippa 4, 6 bis 7, lese, dort nicht sorge, lewe kommt mit alles am Gebet und anhole, mit Dank für Gott, und lot am weiter, wort junt fehlt. Und Gott seine Fried, die wird ewe alles je, dort Menschen verstohne kenne, wort junt horte und gedanke, an Jesus Christus bewore. Dort ist ein wunderschönes Verspreche. Du kannst Fried in dein Hort und Leben haben, wann du auch allerhand Anheil und Streit ram die möcht sein. Erst mal wie die Gnade nehmen, und dann kann die Fried kommen. Wo ist das von dort, zwischen dir und dem Herr Jesus Christus? Hast du einmal den Heiland angenommen? Wann nicht, dann du dort nu? Bist du wahr, die Geburt? Wann jo? Dat de Heilige Geist en die regiere? Lot am en die regiere, en du worst Gott seine Fried erfore. Mocht dem Herr seine Gnade en Fried junt rechtliche Schanke worden. Gottes Segen, meine Freund.

0: The clock is drei.
1: Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Med det slut vid det program vara av en loden gynt en ans vara tautuhieren. En vid dessa gelegenhet mocht ik ook erloden ans to besegen en ans godesteinste en näher steht en kampo 22 blommen uut om zindag somarius klok 9 tau de zindagschool en klok 10 ter den haupt godesteins en an zindag zu uvis klok 6. Ein godesteins mit einem Programm. Ab vara hieren.

Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te eroveren? Hij zei te hem, wat staat in je zaad geschreven? Wat laatst je daar? Hij zei, du zast God dienen haren van ganzem harte, van ganzem zeil, met al dine krachten en al dine gedanken leven. En dine nächsten zast je zo leven als die zelfst. Dan zei Jezus, du hast du recht gezegd. Du dort, dan wirst du leven. Dan wil hij zich nog zelfs recht voor je en zei te Jezus, wie is mijn nächster? Dan antwoord Jezus aan en zei, du ging een mens van Jeruzalem rauf naar Jericho. Die wordt van Rebasch overvallen. Die reitte aan de kleider van lief, schloeg aan, ging je weg en leidde aan half dood liggen. Daar trof zich zo dat een priester denzelfde weg rauf ging. En als hij den man zag, ging hij aan de andere zijde voorbij. Je rood ook een leifiet. Als die wat doorkwam en den man zag, ging hij aan de andere zijde voorbij. Aber als een Samariter op zijn reis wat doorkwam en den man zag, erbarmde zich even aan. Die ging hanen verbond aan zijn wonde. Goud door eil en wienen. Dan zag hij aan op zijn ezelnap, neem hem nog een gasthuis en bezorgde hem. Als hij nächsten dag verloten wil, geef hij den wirt 2 zilverstecher en zegt, hij zal den bezorgen. En wat dat meer kosten wordt hij hem betalen, wanneer hij terug voorbij komt. Wanneer van die 3 denkst du, wie een nächste aan dem de Rebers overvallen hadden? De schriftgeleerder zegt, die zich even aan erbarmt. Jezus zei te hem, dan go en du ook zo.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Und das zweite Programm von Prediger Reimer an mit dem ersten Brief Petrus im Neuen Testament zu ihren Rechten. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. Und das von der Programm, wo wir seinen, dort Gott uns all hat erwählt, eine heide Welt in Grund lädt. Ich glaube, die Nuwara an angeschaut bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, was wir in Christus haben, und was das meint, dass Gott uns hier wählthaft eine heide Welt den Grund lädt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwara machst rechtlich sein und zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: In dit program van Durch die Bibel sind wir nu naar dem Apostel Petrus in eerste brief gekomen. Peter, wie einer van dem Herr Jesus seine Jünger, hij wie een Fischer gewaast en de Herr had am geroopt, dat hij am nafolgen soll. Peter, zo als de andere Jünger, wie brof naar dem, dat de Heilige Geist op am gekomen wie. Dat neemt Peter nicht sehr lang an des brief, dat hij van zeer wichtige leer redet. Hij schreef des brief aan zo'n Christen in verschiedenste landen die verstreit waren. Deze Christen waren verstreit, wils door vervolging wie je waast. Een zo'n vervolging is voor ons in Apostelgeschichte 8 Kapitel, die eerste vers beschreven. Een zool wel je door met een dat zij aan dood moeken. En die dag weer door een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En alle werden versprengt durch die Jägende van Judea en Samarien, buiten de Apostel. En dan lezen we dit in Apostelgeschicht 11, 19 met 21ste vers. Also die verstreit worden wegen de vervolging, die kwam wegen Stephanus, reisde durch Phoenicien en Zypern en Antiochien, predigte dat woord te kennen buiten de Juden. Aber welke van die mannen werden van Zypern en Kyrene, en als ze bij Antiochien kwamen, redde ze ook tot de Grieken en predigde dem Herr Jesus. En dem Herr zijn hand weer met aan, en veel leefde en bekeerde zich tot Herr. Zonen die verstreid werden, moesten ook lieden, wil ze dem Herr Jesus volgen deden. Dat werd de zonen mensen, dat Peter zijn brief geschreven wordt. Mank zonen mensen worden ook Juden zijn, die zich bekeerd hadden, en die dem Herr Jesus nafolgen deden. Daar zijn ook Christen in onze tijd, zo als ook durch al die jaren seit de aanvang van dem Herr seine Gemeente zijn gewaast, die vervolgd zijn, wil ze dem Herr Jesus als de enige Heiland aangenomen hebben. God geeft zo'n mensen veel genoeg en kracht dat ze vast stonden kennen. Wie zullen voor zo'n mensen beden? Nu 1. Petrus, het eerste kapitel, de tweede vers. No Gott dem Vater, seine Erkenntnis von je her, und durch dem Heilige Geist geheiligt, dort je gehorsam solle sanne, und durch Jesus Christus sein Blut gereinigt, mocht Gott junt viel genot und Fried vermehren. In dieser Vers habe ich diepe Wahrheiten, die Peter verstellt. Diese Wahrheiten beschrieben wird von Menschen, so als die dem Herr Jesus aus Heiland angenomen ha. Für die vervolgde, verstreide Christen wird diese Lehre sehr wichtig, und sie sollen das behouden. Wat Gott für einen Donner hat, kann nicht abgeleist worden. Das ist was wir nun auch verstehen müssen. Erstens müssen wir verstehen, dass Gott eben alles ist. Er ist Herrscher. Er deit alles nur sein eigene Wille. Er weet alles, was immer gewasst. En wordt immer zijn. Hij ändert niet, dan hij kan niet ändern. God deed alles wat voor ons goed is. Wils hij alles weet wat jemals is gewaast, en ook wat nog wat zijn, heeft hij ook gewisse dingen geplant, dat in de eeuwigheid vaststonden worden. Verdem dat God de welt er zo verdeed, wist hij dat de dievel Adam en Eva verdreien wordt en aan van God wegleiden wordt. Dat is waarom hij de raden plannen deed, eer hij mensen erschaffen deed, zogar verdem dat hij de welt erschaffen deed. Hij deed ons ook in Christus erwelen, zodat wij zo worden gemaakt zijn als hij is. Dit is ons ook in Epheser het eerste kapitel, vierde bij zevende vers beschreven. En dit is wat het zegt. Zo als hij ons en aan erweeld houdt, eie de weltgrond gelegd weer, dat we zullen heilig en ohne schuld zijn veraan, en haft ons en leef verheer bestemd, dat we zullen als zijn ene jinge ongenomen worden, door Jezus Christus, nu dat wolgevolle van zijn welle, dat we de heerlijkheid van zijn genoot riemen mochten, met die hij ons begenodigd heeft en dem, dem hij leef houdt, en wem we nu de radung haar door zijn bloed, de vergeving voor de overtreding, nu zijn rekke genoot. Dit is God zijn welt, hij heeft die erschaffen, en hij wordt door te zijn, dat zaken zo gonen worden als hij dat wil haar. De schrift zegt dat de dievel de heerser over deze welt is, dat heet de welt zijn, die zich tegen dem Herr God gestalt heeft. Aber de dievel kan niets doen, buiten wat God hem erloopt. God weet alles van wat is geweest, en alles wat nog wordt zijn. Hij weet alles wat er te weten is. Hij heeft zo'n macht dat hij ergens wat doen kan, wat hij doen wil. Wat hij bestemt, wordt passeren zoals hij dat bestemd heeft, en tot de tijd dat hij bestemd heeft. Zo'n macht en wijsheid wordt immer voor dich gebracht worden, derg wer hij is. Dat heet hij wordt niemals doen wat niet met zijn persoon en zijn karakter stemt. Wat hij deed en zegt, wordt immer stemmen met wer hij werkelijk is. God is heilig, hij is gerecht, hij is vol genood en erbormen. Aber hij wordt ook alles wat godloos en bees is, en zijn tijd rechter. God heeft oorzaken waarom hij deed wat hij deed, aber hij is niet verantwoordelijk te irgendein mens. Hij brukt ons niet zeggen waarom hij gewisse dingen deed, oder vragen of hij dat doen kan, en ook niet de weg hoe hij dat deed. We moeten bloos behouden dat hij ons zeer lief heeft, en dat hij voor ons doen wordt, wat voor ons dat beste is. Wie kan zo'n zaken gewoonlijk niet verstaan oder toebrengen, en dat is ook niet nodig. Wanneer we dat begrijpen kunnen dat God weet wat hij deed en alles regeren deed, dan kunnen we daarin getroost zijn. Wils God alles weet, wist hij dat ons een raden vele woord, wils we aan je hoorzaam worden zijn. Dat is waarom hij de raden plannen deed, eer hij de weltgrond laaien deed. Dit wist ons dat we een veel gratere wereld vergat hebben als de wereld van de ganse wereld. Door zijn zonen, vielleicht ook mag mijn heren, die zeiden worden, ik weet niet of ik een van Gods erwählde zie. Mijn vriend, dat is niet onze zaak te bestemmen of een mens erwählt is of niet. Dat is Gods zaak. Diene zaak en mijn zaak heeft met je hoorzaam zijn te doen. God bestemt dat hij woord en raden tot de rechte tijd schikken. Dat is wat ons in Galater 4, 4 en 5 vers, klaar gemaakt is. Aber als de volle tijd gekomen weer, schikt God zijn zin van de vroege boeren onder hem gezaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat gezaad werden, dat wij kunnen als zins aangenomen worden. Wem hij van de aanvang erwählt heeft, heeft hij tegen gezegd, Ober, en hör ik nu dit, hij heeft ons dat in de Bijbel klaar gemaakt, dat zonen die dem Herr Jezus als er heiland aannemen, zijn zijn uiterwilde, die zijn zijn tegen geworden. Hij heeft gezegd, kom nu mee, en ook, wer hem wel, laat hem nu mee komen. We moeten een antwoord geven te zonen inloding. En jeder eene is ingeloden, vriend. Wanneer we dat aannemen, dan gehier we te zonen die God en Christus erwählt heeft, eer hij de weltgrond gelegd houdt. Wie zijn God zijn tjinge, nu God dem voeder zijn erkentnis van jij, Heer. Dat kunnen we gar niet begrijpen, aber wie kunnen dat geleven, wie hij dat gezegd heeft. Zonen genoot en erbormen en een leef, jeet niet te begrijpen, oder recht en vallens uit te leien en erklären. Dat heeft God over zo in de Bijbel vergesteld. Wie kunnen dat aannemen en hem daarvoor danken? Gott sin plan haft er von en de ewigkeit gehört und dort mit der Welt zu tun haft. Aber was viel mehr wunderbar ist, er haft einen Plan für die und für mich von der Ewigkeit her gehört. Willst wir sind da sind, weil wir ans jenes Leben rannen. Und doch, weet wir nicht, von was passieren wird,

sodat hij ons leiden kon, zoals aan dat je valt. Dat is noorheid van wie zei dat we willen om hemel gaan, zijn om een iemand door je was en dacht denken worden dat we ons ene weg nemen kunnen. De Heer Jezus kwam van hemel en heeft ons gezegd dat er bloos één weg is, die woont wie doorheen komen kunnen. Jezus zei dat hij de weg is en dat geen om hemel oder om voeden komen kan buiten de arm. Wils de Heer alles weet, kan hij ook dingen vaststellen die ze gaan nu nog en de toekomst zijn. Dat is wat hij met zonen gedaan heeft, die dicht in geloven en dem Heer Jezus waardegeboren zijn. In Rijmer dat 8 kapitel schrift Paulus van hoe God alles voor ons en Christus voortgemaakt heeft. Dat is niet bloos dat we nu geraakt zijn. Maar hij heeft dat ook zo gemaakt dat we nu en zijn aanzien al verheerlijkt zijn. Dit is alles dicht dem Heer Jezus zijn dood en opstonden al voortgebracht. Hij heeft alles gedaan wat van eeuwigheid tot eeuwigheid nodig wordt zijn. Dat is voor ons verzekerd. We hadden dit nog niet ervaren, maar dat is ons al door Jezus Christus gegeven worden. De ervaring wordt ook in God zijn tijd komen.

Des Farsch en Peter sin brief sagt ook, dat wie zijn dicht im Heilige Geest geheiligt, dat wie gehoorzaam zullen zijn. De Heilige Geest komt en woont in ons dezelfde tijd dat wie wedergeboren zijn. Hij maakt ons rein, hij maakt ons heilig. En een weg waar wie niemals meer heilig zijn als wie waren den dag dat wie wedergeboren worden. Dat heet, wie zijn ver God gestalt, als ohne zin, wilst de zijn ons alle verjeft worden. Christus woont in ons, durch zijn Heilige Geest. Wie zijn aber nicht so heilig in ons wandel, als dat mogelijk is. Wann wie aan God zijn weg wandelen, en gehoorzaam zijn tot zijn woord, en ons dem Heilige Geest aangeven, dan worden wie dag voor dag en heiligtum toenemen. En deze farge, en Peter zijn brief,

Redat hun woe wie vergat heilig zijn worden, zodat wie zullen gehoorzaam zijn. Heilig zijn is een werk van de Heilige Geest. En Kolosse dat tweede kapitel, negende betiende vers, wordt een stukje gezegd. Dan de volle Godheid woont en am charpelig, dat heet Jezus Christus, en je zend en am je veld, die dat hoopt is over alle macht en herrschaft, zijn wunderschöne weerd. De Heilige Geest is die ons de nieuwe geboorte persoonlijk brengt en komt in onze horten te wonen, wanneer we de geboren zijn. Hij is ook die in ons werkt, zodat we volkomen Christen kunnen zijn. Hij wordt ons bekend maken met irgendeine zin die in ons leven mag zijn. Hij maakt dat mogelijk dat we hem geloven wassen kunnen en dat is bloos de Heilige Geest die ons heilig en wandel maken kan. Ober hij kan dat niet doen, want we hem dat niet erlauben. We moeten ons gans toe aan hem geven, zodat hij zijn werk en ons voortig brengen kan. Dat is niet God zijn willen, dat Christen zullen zo als geestelijke babes in haar wandel zijn, want ze voor jaren zijn Christen geweest. Want dat zo is, dan is dat een teken, dat ze niet zijn gehoorzaam geweest. Met wat is gehoorzaam zijn verbonden? Met Christen is dit met God zijn woord, en dat werk van de Heilige Geest verbonden. En God zijn onzinnen zijn we erveld. We zijn heilig en gerecht, wils we in Christus zijn. En ons wandel is dit voorken een andere zaak. Ober dat brugt niet zo zijn. Wanneer we in onze ene kracht leven willen, dan worden we dat niet voor zich brengen. Ober wanneer we ons de Heilige Geest dag voor dag aangeven, dan geeft hij ons de kracht zo te leven als God dat geveld. Dit is wat we in Galaten, de tweede kapitel, de 20e vers lezen. Ik zie met Christus je gekruisigd. Nu leef ik niet meer, ober Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij hand gegeven. De Heilige Geest heeft ons heilig gemaakt, zodat we zullen gehoorzaam zijn. Onze oude natuur, dat vlees, kan niet gehoorzaam zijn tot God. Dat stelt zich leven tegen God. Dit is wat ons in Galater 5, 16 en 17 klaar gemaakt wordt. Wo hij zegt, nu zei ik, wandelt hem Geest, dan word je dat niet doen, wat de vleesche last verlangt. Dan dat vlees dat tegen dem Geest ivere, en de Geest tegen dat vlees. Dan die zendt zich een en dem andere tegen Eva, dat je dat niet met eenmaal doen wat je wille. De Heer Jezus zei dat man wie am leef ha, dan wo wie doen wat hij in zijn woord zegt. Dit meint dan dat we moeten ons met God zijn woord bekend maken en dan gehoorzaam zijn tot wat hij door de zijn apostel gezegd heeft. De tweede vers in 1 Petrus, dat eerste kapitel, zegt dan ook dit, en dat Jezus Christus zijn bloed gereinigd. Wie zijn dat die zind bezoedeld? De profeet Jesaja zei dit, in Jesaja 64, de zesde vers. Ober wie zijn alle zo als een andere in het denk, en al onze gerechtigheden zijn zo als bezoedelde kadre. Wie waaltje zo als een blad, en onze zinden haan zo als de wind, weggenomen. Door is bloos één weg, wo onze zinden kunnen van ons weggenomen worden, en dat is dat de Heer Jezus zijn bloed dat voor ons uitgegoten wordt. Dat leven, dat de Heer Jezus leeft, kan ons niet raden. Ober, als hij zijn leven op een triets aangeven deed, en zijn bloed uitgegoten wordt, dat weer wordt voor onze zinde betold. Wanneer wie dat voor ons zelfs aannemen, dan was dat ook onze zinde weg. Dat leven van een mens is in zijn bloed. Zo zegt de Bijbel. Jezus had geen zin, als er weer dan nust voor wat hij schuldig weer. Dat je zaad zee dat de loon dat de zin told, is de dood. Ober wils de Heer Jezus geen zin had, kun dat je zaad zijn leven niet vorderen. Ober als hij zijn leven aangeeft en zijn bloed uitgegoten wordt, kun hij voor alle zinden schuld betalen. Tozonen die dat hem geloven aannemen,
wat die schuld toling toegerekend. Wie zijn de Christus in bloot gereinigd. Halleluja. Onze zinde tjene bloos dat Jezus in uitgegotenet bloot verjeft worden. 1. Johannes, dat 1. Kapitel, 7. Vers, zegt dit. Aber wann wir im Licht wandeln, so als er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und sehen Jesus sein Blut, macht uns rein von aller Sünde. Mein Freund, wenn du noch mit deiner Sünde verbunden bist, da ist bloß ein Weg für dich, wo du von deiner Sünde loskommen kannst, und dort ist durch dem Herr Jesus sein Blut. Dort ist die durch Gott seine Gnade angeboten. Dort machst du für die selbst annehmen, dort kann kein anderer für die Donner. Diese Botschaft ist so aus dem Latorn, dort ein Mensch angesteckt haft, so dort es am Distre zu sein ist. Dort der keine Menschen gewarnt worden, wo du je vor ist. Menschen waren so ein Licht seine und waren behutsam seine. Wir sind so aus dem Licht in dieser dunkle Welt. Die Botschaft, die uns gegeben ist, ist dort Evangelium von dem Herr seiner Radung. Dort ist durch den Glaube zu haben. Uns Leben macht mit unserer Wied stemmen, so dort Menschen seine kennen, was Christus für uns tun kann. Wir müssen dort seine, dort wie die rechte Botschaft haben. Die rechte Botschaft sagt, dass die Radung kann bloß durch dem Herr Jesus kommen, er ist die Weg, die Wahrheit und dort Leben. In den zweiten Vers in dem Kapitel gibt Peter ein Gruß zu den verstreiten Christen. Möcht Gott jünd viel Gnade und Fried vermehren. He wort an in des Brief Mut zu sprechen, will sie durch schwere Tide gingen. Wann dort nicht für Gott seine Gnade wir, dann wird dort keine Hoffnung für irgendwem sein. Dann kann dort auch nicht Fried sein. Die Bibel sagt, dass Gott reich ist in Gnade. Dort ist Gerate aus der geratste Sünd. Römer, dort 5. Kapitel, 20. und 21. Vers, sei dit, ober dort gesatz, käm, dort die Sünd mocht kraftig worden. Ober wo die Sünd kraftig wird, da wird die Gnade noch viel kraftiger. Ja? Dort, so aus die Sünd durch den Tod herrscht, gerade so die Gnade mocht herrschen, durch die Gerechtigkeit zu dort ewig leben, durch Jesus Christus, ans Herr. In des tweede Vers en Peters in Brief, tjewi zene, dat de Dreieinigkeit en ans wirkt, en dat je nood en vrede van dem Almachtige Gott komme. Gott haft ons erwählt, de Herr Jesus haft zijn bloed voor ons uitgegoten, en de Heilige Geist woont en ans en reinigt ons, en ons leven is met je nood en vrede erfeld, wann hij en ans regiert. Je nood is een gevolg dat Gott ons jeft, over dat wie nicht verdient ha. Wir haben den Tod verdient, aber Gott gibt uns das ewige Leben, durch dem Herr Jesus Christus, wann wir ihn aus Heiland annehmen. Ein Mensch kann nicht wirklich Fried haben, wenn seine Sünden nicht vergeben sind. Menschen leben, sie haben Fried, aber doch sind sie nicht zufrieden. Sie gehen von einem Ding nach einem anderen Ding, und doch sind sie nicht zufrieden gestalt. Aber wann ein Mensch weiß, dass seine Sünden wahrgenommen sind, dann haft er Fried an sein Hort. So sagt Römer, das 5. Kapitel, der 1. Vers. Willst wir durch den Glauben nun sind gereicht geworden, haben wir Fried mit Gott durch uns Herr Jesus Christus. Wenn wir betiert sind, dann können wir dem Herr alles vertalen, wo uns dort geht. Wenn wir dort weten, dass Gott alles in seine Hand reicht, dann können wir Gott seine Fried in uns Leben erfahren. Dort ist, was wir in Philippa 4, 6-7 lesen. Dort nicht sorge. Leve kommt mit alles im Gebet und anhole mit Dank für Gott und lot am weiter, was uns fehlt. Und Gott seine Fried. Die wird über alles jet, dort Menschen verstehen können, was uns heute und Gedanken an Jesus Christus bewahren. Dort ist ein wunderschönes Versprechen. Du kannst Fried in den Hort und Leben haben, wann du auch allerhand Anheil und Streit ram die mocht sein. Erst mat wie die Gnade nehmen, und dann kann die Fried kommen. Wo ist dort von dort, zwischen die und dem Herr Jesus Christus? Hast du einmal den Heiland angenommen? Wann nicht, dann du dort nu.
Bist du waardig geboren? Van jo, dat de Heilige Geest en die regeren. Lot aan en die regeren en du worst God zijn vrede ervoren. Mocht dem Herr seine Gnade und Fried, jünt rechtliche Schanke worden. Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is three.
1: Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia.

Willi sin pa es topstretta. Dotsne orbit wot nu al soja wenig menschen mo döner. Hoi morgt ut loim alle sorte gefäße. En dot wundert viele menschen, de andere gunne alle in de loft in töpen sich dot. En onkel Blok, de morgt het nog alle selst. En de vertelft hij dan, en dot sine orbit. Vorken wordt Willi eine schön uitgelacht. Dien pa is topstritte. De eerste tijd wärmen dat een dünnt wat de andere zede. Am je dat zo schändlich schon, bis ihm pa eine woordstof goene. Wann doi de oorbid, dan ook besied alle sorte uit loim moke en typ loida zinja. Eda sich vertale, eva dit en jan. Hij zegt dat hij dat hij zo veel bij zijn paar leren kon. Dat is Willi rechtig schoon. Maar Willi wordt eerder en als hij eerst 12 jaar weer, dan komt hij eenmaal van een lerin met een brief naar huis. En de lerin had aan zijn mama en papa geschreven, weet je dat ook, dat hij Willi zich in de school zo schaamt met hun? Hij Willi schaamt dat die topstritter zijn. Dat die niet zo als andere papa's op een zug arbeiden, eerder eens wo met machine voeren, eerder in een fabriek arbeiden. Je moet die lui maar met hem reden, had de lerin geschreven. Op onkel Blok dacht ze, dit is het Ella. Dan moet iedere derg. En ook ons Willi wordt het nog een zonje, dat ook dit een schone arbeid is.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Free and Plotige Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?